bom tem. Bijmoed, oké, dat je rest aan kunt blijven, vier mensen doorgaan, ik neem op de correct van de pressioneer. En dat doen we gezond? Onze karie. Ben ze doei vrak nu zo. Neem je hartstikke. Wij. Ben je hem ook doorheen, oké?